vertellen wat bluff is voor Zeeland en wat de kast is voor Friesland. Dat is de band die hier achter mij staat voor Volendam. Nou, iedereen die kent ze, ze hebben een nieuwe single uitgebracht en die brengen ze hier vandaag ter berde. Dames en heren, geef ze een geweldig applaus. BZN!